De wereldpremière van Joost van Balkom's The End and the Beginning werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Karel van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U luistert naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Nog een a cappella werkje van Maurice Pirenne ter afwisseling van de composities voor koor, bijaard en orgel. De Bosse componist overleed in 2008 en het Brabant Kamerkoor heeft een lange traditie in het uitvoeren van werk van zijn hand. Een klein eerbetoon is hier dan ook op zijn plaats. We gaan luisteren naar zijn Ave Verum Corpus uit 1956.

Ave Verum Corpus van Maurice Pirenne door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis. Als laatste grote werk op het programma staat een compositie van Bart van Dongen met de titel 1. Bart van Dongen is componist, muzikus en conceptueel kunstenaar. De compositie 1 heeft als tekst de getallen 1 tot en met 11 in het Nederlands en de getallen 1 tot en met 8 in het Duits. En daarbij gaat het niet om de betekenis van de getallen, maar om de klank ervan. Vandaar dat de klankaanwijzingen in de partituur heel specifiek zijn. Voor elk getal is er een toon. De 1 staat op de grondtoon D, de 2 op de E en zo verder omhoog. En de Duitse getallen gaan in de toonladder omlaag. 1 van Bart van Dongen, overigens ook weer een wereldpremière, wordt uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijhaard.

0: 1 van Bart van Dongen werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis en Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U heeft geluisterd naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Een samenwerking tussen het Brabants Kamerkoor en de Bosse Bijaard Stichting. Productie en opnametechniek waren in handen van Kees van de Wiel.
1: Welkom bij de concertzender. Vandaag in De Muzikant. Nogmaals opname van brassband De Waldzang op hun cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwind Music. We horen opname gemaakt tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993 en opnames van Eurobrass in Drachten in 2002 en 2003. Brassband De Waldzang begon als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van de muziekschool. Brassband De Waldzang werd in de jaren 80 en 70 al in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werden ze 13 keer eerste. Als eerste horen we de Belgische componist Jan van der Roost. Van hem horen we Stonehenge. Hij is wereldwijd de meest gespeelde Belgische blaasmuziekcomponist. Als trombonist weet hij binnen het blaasmuziekgenre de brassbands goed te waarderen. Stonehenge schreef hij in 1993 in opdracht van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade als verplicht werk voor de concertafdeling. Uiteraard verwijst Jan van der Roost naar de bekende meer dan 3000 jaar oude stenen cirkel in het zuidwesten van Engeland. Van der Roost verdiept zich in dit raadselachtige complex van megalithische stenen. Men vermoedt dat de kring van reuzenstenen in verband staat met de zon- en maanstanden. Jan van der Roost verklankt de mysterieuze atmosfeer door een koraalachtig deel dat al snel in een toccata overgaat. Brassband De Waldzang staat onder leiding van Rix van der Velden.

Ja, een enthousiaste applaus voor brassband De Waldzang. De brassband speelde onder leiding van Riks van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is brassband De Waldzang een graag gezien orkest. In 2002 maakte zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het orkest van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

solid obstruction.

society began.

U heeft geluisterd naar het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. Ze speelde het monumentale werk The Book of Urizen van Jacob de Haan. Vandaag hoorde u in De Muzikant deel 3 van de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. We eindigen met nog een compositie van Willem Strietman, Kreisleriana, een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler. Het wordt uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met het komende uur het programma De Muzikant. Vandaag deel 6 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het eerste werk is van Rob Goorhuis met de titel Kevas. Hij schreef dit werk voor de brassband Apollo uit Grouw. Het thema van de compositie sluit aan bij de traditie van het dorp Grouw om geen Sinterklaas, maar Sint-Pieter te vieren. En dat gebeurt op 21 februari. In de compositie zijn twee Sint-Pieterliedjes verwerkt. Petrus is het Griekse woord voor steenrots en in het Hebreeuws is dat kevas. Kevas van Rob Goorhuis wordt gespeeld door de brassband Apollo onder leiding van Piet Visser.

U heeft geluisterd naar Kevast van Rob Goorhuis. Brassband Apollo stond onder leiding van Piet Visser. Het volgende werk is Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel. Het is een bonte suite van liederen zonder woorden. De melodieën hebben clichématig karakter en daarnaast is er een flink aantal verrassingen, zodat platgetreden paden van de blaasmuziek worden overstegen. Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel wordt gespeeld door Fanfare Orkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk.

Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel werd gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk. Een andere Misha, Misha Spork. Hij begon in het jaar 2000 aan het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest. En het duurde tot 2002 voor het werk voltooid was. In deze periode had Misha Spork namelijk 3 verschillende compositiedocenten. Roderick de Man, Theo Verbeij en Daan Manneke. En dat zorgde ervoor dat het werk aan het concerto vaak stil kwam te liggen. Op 31 oktober 2004, 2 jaar na de afronding van de compositie, vond de première plaats door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings met Matthijs van Driel als solist. U hoort hiervan de live-opname.

Van Veljo Tormis hoorde u Helet Tamsare Kaja Pulvest, Voices from Tamsare's Herdboy Days. Een ander voorbeeld van Tormis' voorliefde voor effecten, expressie en dynamiek is de compositie Curse op een Iron, Rauwa niet mine. Hierin wordt onder meer het smeden van ijzer uitgebeeld. Tegelijkertijd vergt dit werk van het koor een zeer gedegen ademtechniek. U hoort het Estische Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Mäe.

Curse upon Iron van Veljo Tormis werd uitgevoerd door kamerkoor Arzis onder leiding van Ivar May. We hebben veel voor mannenkoor laten horen van Veljo Tormis, maar ook voor gemengd repertoire heeft hij prachtige werken geschreven. Achtereenvolgens luisteren we naar twee van de drie Estische speelliederen, Kessi Kivi Meng, spel van de handmolen, en Sorme Melkimis Meng, spel van de vingerknippen. Aansluitend hoort u ook nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied.

Tot slot van ons programma De Muzikant hoorde u drie werken voor gemengd koor van Veljo Tormis. Twee speelliederen en nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied. Dit alles werd gezongen door Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Meij. De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld, als altijd, door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Hierin vanavond muziek uit de Leidse koorboeken. En dat is een verzameling muziek uit de Renaissance die in de Leidse Pieterskerk werd gezongen. Het gaat om muziek voor religieus gebruik. Eeuwenlang werd er in de kerken Gregoriaans gezongen, maar voor speciale gelegenheden was er meerstemmige muziek. Die stukken werden apart opgetekend in speciale koorboeken. Daarvan zijn er zes bewaard gebleven in Leiden en die werden gemaakt rond 1550. In die koorboeken zijn 328 composities opgetekend van verschillende componisten. We gaan nu om te beginnen luisteren naar Reges Terrae van Pierre de Manchicourt.

U hoorde Reges Terra van Pierre de Manchicourt, uitgevoerd door Ensemble Patoulet, onder leiding van Erik van Nevel. Het merendeel van de 328 composities in de Leidse koorboeken bestaat uit missen, hymnen, motetten en magnificatzettingen. Een relatief groot aantal werken is van de hand van componisten die nog in leven waren toen de koorboeken geschreven werden en die toen als de belangrijkste van hun tijd werden beschouwd, zoals Jacob Clemens Nonpapa en Thomas Crequillon. Van hem gaan we nu luisteren naar het motet Nigra sum sed formosa.

Nigra sum sed formosa van Thomas Criquillon werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. Een van de componisten die ook zelf in de Pieterskerk in Leiden heeft gewerkt is Claudin Patoulet, de naamgever van het ensemble. We weten niet veel over hem. Hij is vermoedelijk van Franse afkomst en werkte onder andere aan de Sint-Bavo in Haarlem als zanger en zangmeester. En 2 jaar lang in Leiden aan de Pieterskerk als zangmeester. Zo'n zangmeester moest de repetities leiden, vaak ook zelf meezingen en zangles geven aan de koorknapen. Er zijn 6 composities van Claudin Patoulet bekend. Zijn Te Deum is er 1 van. De tekst wordt afwisselend Gregoriaans gezongen en in de meerstemmige versie van Patoulet.

Het Te Deum van Claudin Patoulet werd uitgevoerd door het ensemble Patoulet. Zangmeester Claudin Patoulet werkte maar 2 jaar in Leiden. Ook collega's van hem hielden het vaak niet lang uit op 1 plaats. Dat had als gunstig effect dat het koorrepertoire goed werd verspreid. Zangmeesters die ook componist waren, namen hun composities meestal mee naar hun nieuwe werkgever en lieten ze daar in de koorboeken bijschrijven. Ook gaven en verkochten ze elkaar soms werken. Wellicht is zo het werk van Jacob Clemens non Papa in de Leidse koorboeken terechtgekomen. Clemens non Papa werkte vooral in Vlaanderen. Van hem gaan we nu luisteren naar Venit Vox de Coelho.

Dan nu van Mark van Delft, Spring Sinfoniette, opus 126, een eerbetoon aan de lente. De intrada van deze kleine symfonie staat in C groot, de toonsoort voor het dierenriemteken ram, de eerste lentemaand. Winterkrachten moeten worden overwonnen en ramkrachten zijn aan het werk in de natuur. In deel 2 staat het dierenriemteken waterman centraal, een terugverwijzing naar de winter. En het derde deel is gewijd aan vissen, de laatste wintermaand voordat de lente losbarst. Spring Sinfoniette wordt uitgevoerd door het Fanfare Orkest TKBW FKKL.

Dat was het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein met Spring Sinfoniet, opus 126 van Mark van Delft. Tot slot een korte compositie voor fanfare van Karel Witrock. Het stuk is opgebouwd met elementen uit de rock- en popmuziek. Met funky ritmes, jazzy harmonieën en stampende rock probeert Karel Witrock het fanfareorkest van een andere kant te belichten. Van de slagwerkers wordt een goede groove gevraagd en van de blazers speelmanieren uit de lichte muziek. Dit alles vergt natuurlijk de nodige zuurstof voor muzikant en luisteraar, ofwel oxygen.

U hoorde Oxygen van Carl Wittrock door het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en Fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein. Dit was De Muzikant met deel 5 uit de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek van Nederlandse componisten, opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. Samenstelling voor de concertzender Katrijn Kuipers.

0: Was ik nog met mijn held.
1: U hoorde Wie wil horen een historie van Anton Maassen. In de muzikant staat vandaag zijn werk centraal. Het Dietz Vocaal Ensemble besteedde een hele cd aan het werk van deze in Den Haag geboren edoch Brabantse componist. Anton Maassen was jarenlang in Eindhoven actief als muziekdocent en dirigent van diverse koren. Hij was ook actief als publicist en recensent en overleed in 1997. Anton Maassen componeerde vanuit, wat wel genoemd is, een authentiek scheppingsdrang en dus niet vanuit een tevoren bedacht concept. In de jaren 60 kreeg hij belangstelling voor vocale muziek, waaruit in dit programma een keuze is te horen. Anton Maassen verrijkte het koorrepertoire met werken waarin de zingbaarheid, ook voor amateurs, samenging met een hoog kwaliteitsniveau. U kunt gaan luisteren naar het Dietz Vocaal Ensemble met 5 Jiddische liederen op teksten van Shana Milner.

Vijf Jiddische liederen op teksten van Shana Milner, gecomponeerd door Anton Maassen. Het Dietsch Vocaal Ensemble werd op de piano begeleid door Martin Maas. In 1919, 90 jaar geleden, werd Anton Maassen geboren in Den Haag. Hij begon er zijn muzikale carrière als dirigent-organist van de parochiekerk Sint Jeroen. Compositie studeerde hij bij Jaap Franke. In 1946 vertrok hij naar Roosendaal, waar hij pianolessen gaf en organist werd van de Paterskerk en talloze huisconcerten gaf. In 1961 vertrok hij naar Eindhoven, waar hij ook weer les ging geven en verschillende ensembles dirigeerde. In zijn composities heeft Anton Maassen een voorliefde voor geestige teksten, die hij ook op een humorvolle wijze op muziek weet te zetten. U hoort allereerst vier koorgrapjes met een delen nep, streek, blossom en sonaten.

Vier koorgapjes van Anton Maassen, nep, streek, blossom en sonate door het Dietsch Vocaal Ensemble. Nog meer humor hoort u in de drie cantonettas voor gemengd koor en houtblaaskwartet. De titels van de drie cantonettas zijn: Niets kan er evenaren de taal van molenaren. En twee, hoewel ze dat graag zouden vermijden, wil mijn tante nu toch maar gaan scheiden. En drie, twee jeugdige kanunniken zaten onlangs te frunniken. Het Dietsch Vocaal Ensemble wordt begeleid door leden van het blaasquintet Cartouche.

Het lied Vocaal Ensemble en leden van het blaasquintet Cartouche kon u beluisteren met 3 cantonetta's van Anton Maassen. In Eindhoven was hij helemaal thuis. Hij schreef 100 programmatoelichtingen voor de concerten in de Philips Schouwburg en schreef meer dan 1000 muziekkritieken voor het Eindhovens Dagblad. In 1994 bood men hem ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag een concert aan met als titel Toon toont toonkunst. Voor het programma koos men uit zijn oeuvre van 130 composities. En of daar ook de Klucht van Pirala bij was, konden we zo gauw niet nagaan. De Klucht van Pirala is een komisch-dramatische ballade voor gemengd koor en fagotkwartet. Ook hier spat de humor weer van de muziek af, al wordt het hier en daar zeker ook met een serieuze toon aangeslagen. Het fagotkwartet, bestaande uit Alessandro Bravin, Herma van der Brink, Irene de Jong en Jack Gamberg.

Time Is Now werd gezongen door het Zweedse ensemble Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. Het ene laatste gezelschap in dit programma komt uit de Filipijnen. De University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalang Jr. zingen een traditioneel Filipijns vissersliedje, Pasagin, gearrangeerd door Eudonice Palaruan.

Pasagin, een traditioneel Filipijns vissersliedje, werd gezongen door de University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalán Jr. Tot besluit van dit programma een Belgisch vocaal ensemble met de verrassende naam Witloofpaai. Ze brengen 4 arrangementen: Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep.

Het vocaalensemble Witloof Bai uit België zong vier jazzy arrangementen, Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep. U hebt geluisterd naar opnamen die zijn gemaakt op het derde Polyfolia Festival afgelopen herfst in het Franse Saint-Lô, gehouden van 29 oktober tot en met 2 november. Dit was De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarom kunt u gaan luisteren naar nog een opname van het Finse koor Talla, uitgevoerd tijdens dit festival.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. In deze muzikant gaan we luisteren naar een opname die door de concertzender werd gemaakt van het jubileumconcert van de UAF. En dat is de Stichting voor Vluchtelingstudenten. Aan dit concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam op 28 april vorig jaar werd medewerking verleend door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble en enkele solisten. De Stichting voor Vluchtelingstudenten, UAF, ondersteunt al 60 jaar hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en bij het vinden van werk. Het Universitair Asielfonds UAF werd opgericht naar aanleiding van de komst van 50 Tsjechische studenten naar Nederland. Ze waren gevlucht na het neerslaan van de Praagse lente in 1948 en met steun van het UAF konden zij hun studie hier voortzetten. Het idee van beide toonkunstkoren om samen een uitvoering te geven dateert van de zomer van 2005, toen Nijmegen en Amsterdam elkaar troffen op het Internationaal Koorfestival in Arnhem. De samenkomst van twee toonkunstkoren uit het westen en oosten van het land is geplaatst in het kader van integratie en participatie van nieuwe Nederlanders afkomstig uit het oosten in de traditionele Nederlandse cultuur van het westen. We gaan nu eerst luisteren naar Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. U gaat luisteren naar het Te Deum in C groot van Joseph Haydn.

U heeft geluisterd naar het Te Deum in C. Groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF werd een compositieopdracht verstrekt aan een cliënt van het UAF. Ali Oudman, student tweede fase op het Artes Conservatorium in Zwolle, heeft dat gecomponeerd. Zijn wortels liggen in het Koerdische deel van Irak. Ali Oudman studeerde in Zwolle bij Alex Manasse. In zijn compositie Witte Duisternis ontmoeten Oost en West elkaar. Ali Oudman maakt hier een synthese tussen oude Persische en Koerdische elementen met de klassieke Europese orkesttraditie. De teksten van Witte Duisternis zijn Nederlandse vertalingen uit het Oud-Persisch van de dichters Rumi. Is dat het gedicht jarenlang sloeg de dood op de trommel, maar je oor luistert alleen als het te laat is. En van Khayyam, het geheim van zijn, ken jij nog ik. De wereldpremière van Witte Duisternis wordt uitgevoerd door de Toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble onder leiding van Boudewijn Jansen, met medewerking van Renate Arends sopraan, José Scholte alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas.

U hoorde de wereldpremière van Witte Duisternis van de van oorsprong Koerdische componist Ali Oudsman. Witte Duisternis werd uitgevoerd door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble onder leiding van Boudewijn Jansen met medewerking van Renate Arendt sopraan, José Scholte alt, Clemens Lushman tenor en Marijn Zwitserloot bas. En die wereldpremière vond plaats tijdens het jubileumconcert van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF vorig jaar op 25 april in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Tot slot laten we nog enkele delen horen van de Mis in Zeegroot, opus 86 van Ludwig van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble staan onder leiding van José Doodkorte. De solisten zijn Renate Arendt sopraan, José Scholte alt, Clemens Lushman tenor en Marijn Zwitserloot bas. U hoort de misdelen Kyrie, Gloria, Credo en Sanctus.

Vocaal ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars, zong van Johann Hermann Schein, Da Jakob vollendet hatte en Herr, lass meine klagen. Van de barokcomponisten Schein en Schütz gaat het programma van het koor naar geestelijke muziek van de moderne componisten. Klaarblijkelijk is geestelijke muziek springlevend in de 21ste eeuw, maar hoe kerkelijk is ze nog? Veel van de nieuwe geestelijke muziek wordt niet meer voor de liturgische praktijk geschreven, maar kent alleen een leven in concertzalen. Sinds Nietzsche God dood heeft verklaard, kan ook de kerkmuziek niet meer zonder ironie of twijfel. Sinds de jaren 70 is Wolfgang Riem een van de meest toonaangevende eigentijdse componisten in Europa. De esthetische en religieuze ervaring in zijn muziek is voor hem belangrijker dan muzikale vernieuwing. In zijn passionsteksten grijpt Riem terug op compositietechnieken die ook door Schütz en Schein worden gehanteerd. Een rijk palet aan ijzingwekkende dissonanten en schijnbare oplossingen verklankt op aangrijpende wijze de verlatenheid van de mens door God. U hoort de Nederlandse première door vocaal ensemble Venus van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem.

Dat was de Nederlandse première van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem door vocaal ensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars. U luistert naar een concertzenderopname gemaakt op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk. Het concert kreeg als titel mee Geistlich, Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Van de Duitse componist Max Baumann nu het achtstemmige Pater Noster dat hij componeerde in 1955. Max Baumann leefde van 1917 tot 1999 in Berlijn.

Het paternoster van de Duitse componist Max Baumann door vocaal ensemble Venus. Het laatste werk is de wereldpremière van Drei liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. Zelf geeft hij het volgende beknopte commentaar op zijn compositie. Maar ik geloof helemaal niet meer. Vroeger wel, maar dat moest van mijn omgeving. Toen kwam de kerk als spelbreker en begon ik aan mijn eigen beeldenstorm. Dat lukte, grotendeels. Alleen de muziek overleefde de kaalslag. Die kreeg ik niet plat, nog niet. Aldus Tarenskeen. De delen van de drie liturgische gezingen zijn Alleluia, Credo en Amen.

Dat was de wereldpremière van drie liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. U hebt geluisterd naar een opname die de Concertzender maakte op 1 februari 2008 in de Pieterskerk in Utrecht van het vocaalensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars, met een programma getiteld Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. De opnametechniek was in handen van Fokke de Boer. De productie werd verzorgd door Rolf Buis. Er volgde een toegift. U hoort de herhaling van het eerste deel van de passionsteksten van Wolfgang Riem.

Het eerste deel van de Passionsteksten van Wolfgang Riem als toegift bij het concert op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk door het vocaal ensemble Venus. Dit was een gecombineerde aflevering van De Muzikant, concertzender live, samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In dit programma hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische componisten. En ook Engeland kwam regelmatig over het voetlicht met voornamelijk werken voor brassband. Maar aan onze oosterburen hebben we nog niet zoveel aandacht besteed. Ten onrechte, want ook daar wordt veel voor blaasorkesten geschreven. Een aantal weken geleden ontvingen we een pakketje cd's met werken van de Duitse componist Rolf Rudin. In Duitsland is dat een bekende naam, maar bij ons nog niet zo. Hij werd in 1961 geboren in Frankfurt am Main en studeerde daar en in Würzburg schoolmuziek, directie en muziektheorie. Componeren kwam later. In 1991 haalde hij daarvoor zijn diploma. Van 1993 tot 2001 gaf Rudin muziektheorie op de Frankfurter Musikhochschule en sinds 2001 leeft hij als zelfstandig componist. Rolf Rudin schrijft veel kamermuziek en koor- en orkestwerken. Maar zijn composities voor blaasorkest nemen in zijn oeuvre een bijzondere plaats in. In Duitsland is hij een van de vernieuwers van het repertoire voor harmonieorkesten. Op de cd van de Mannheimer Bläserphilharmonie staan van hem twee werken van symfonische omvang. Die kunnen we jammer genoeg niet laten horen in deze uitzending. Daarom eerst een kleiner werk van Rolf Rudin om alvast met zijn klank kennis te maken. Lied ohne Worte componeerde hij in 1997. Het is een melodische etude, een romantische klankstudie met een knipoog naar Alexander Scriabin,

Lied ohne Worte van de Duitse componist Rolf Rodin, gespeeld door de Mannheimer Bläserphilharmonie onder leiding van Stefan Fritzen. Ditzelfde orkest waagt zich nu aan een grotere compositie van Rolf Rodin, Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42. Een compositie uit 1994. Sterrenmoeras is gebaseerd op een kort verhaal van de Ierse schrijver Standish James O'Grady. In dat verhaal staat de volgende beschrijving. In Ierland is er een moeras met de naam Mona Reolta. Deze Keltische naam betekent sterrenmoeras. Het moeras heeft vele plassen en waterholtes en op een heldere nacht kun je daar de sterren in zien schitteren. In het moeras werd een soldaat-trommelaar verdronken door de legerleiding toen hij met zijn getrommelde inwoners van een stadje waarschuwde voor de komende aanval. Het tweede deel van de titel, Ein Aufbruch, slaat op de daad van de trommelaar. Met gevaar voor eigen leven redde hij dat van talloze anderen. Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42, bestaat uit 8 delen die zonder pauze in elkaar overgaan. Het werk duurt ruim een half uur.

Dat was Sternenmoor, een afbroeg, opus 42 van Rolf Rudin. U hoorde de verklanking van de Ierse mythe rondom het sterrenmoeras. De Mannheimer Bläserphilharmonie stond onder leiding van Stefan Frietzen. Als derde werk van Rolf Rudin nu Bacchanale, opus 20 uit 1990. Ook hier hoort u weer dat Rudin de muzikale ruimte van het Symfonisch Blaasorkest aftast met een, zoals het programmaboekje omschrijft, bitonale architectuur en 12-toonselementen. Er zijn 3 in elkaar overlopende delen. Het eerste beschrijft de voorbereiding van een feest. Het tweede het feest zelf, dat volop aan de gang is, een wilde orgie. En tot slot eindigt het feest in de ochtendschemering van de volgende dag. Hoewel het op deze manier een programmatisch werk lijkt, namelijk het uitbeelden van een situatie, kunt u deze beschrijving beter opvatten als een handleiding voor de muzikale middelen die Rudin gebruikt. De Deutsche Bläserphilharmonie onder leiding van Michael Kummer nam de

Dat waren Dictator's Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage, enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit 3 delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002. In deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld. Een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was The Sky toen letterlijk the limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.

Dat was The Sky is the Limit van Maurice Hamers door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een compositie van Peter Kleine Schaars, Danscription, ook weer uit 2002. Met dit werk wordt een aantal lichte muziekstijlen met klassieke componeertechnieken gecombineerd. De stijlen zijn slechts een gegeven, de ontwikkeling van de een na de ander is de muzikale uitdaging van deze compositie. U hoort voorbij komen symfonische soul, merengue, een ballad en big band rock. De finale is een disco remix van het materiaal uit de vorige delen.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag muziek uit de jaren 70 en begin jaren 80 van Nederlandse componisten. Piep, tuut, knars is een omschrijving van wat in de jaren 70 als hoogste cultuurgoed werd beschouwd door een klein groepje elitaire componisten. In de kast van de Concertzender vonden we een LP van Doornemus met muziek gecomponeerd voor harmonieorkest door Louis Andriessen, Kees van Baren, Geert van Keulen en Willem Breuker. Op de hoestekst is te lezen dat het voor het eerst is dat een dergelijke plaat is uitgegeven, want harmoniemuziek werd lange tijd niet serieus genomen door de jongens van Tomaat. Met name de begeleidende tekst bij het stuk van Willem Breuker, door hem zelf geschreven, is ronduit beledigend te noemen voor de sector blaasmuziek. En de minachting van enkele componisten voor deze orkestvorm is ook een kenmerk voor de jaren 70. Al met al hebben we een tijdsdocument te pakken, zeker wanneer je de vergelijking maakt met huidige componisten die met veel plezier en kunde voor blaasorkesten schrijven. Dat laatste mogen we trouwens Louis Andriessen niet ontzeggen, van wie op deze LP de compositie Symphonies of the Netherlands staat, geschreven in de voor hem kenmerkende Hoquetes-stijl. U hoort harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen,

Harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen met Symphonies of the Netherlands van Louis Andriessen. Een opname gemaakt door KRO en NOS en aan Donemus beschikbaar gesteld voor deze LP met Nederlandse muziek voor harmonieorkest. Willem Breuker schrijft op de hoes van deze LP dat hij zijn werk aan bijna geen enkel orkest kon slijten omdat, citaat, die stomme sukkels het een kannibalistisch stuk vinden en elk excuus aanwenden om het niet te moeten uitvoeren. Aan het eind van dit programma laten we u zijn stuk horen. Eerst kunt u gaan luisteren naar Kees van Barens Partita uit 1953. Dit stuk is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is gemiddeld 20 jaar eerder geschreven dan de andere stukken op de plaat. Van Baren maakt goed gebruik van het rijke klankpalet van het blaasorkest en schrijft redelijk tonaal wanneer hij voor niet-professionele ensembles opdrachten krijgt. Dat werd hem trouwens door anderen in de jaren 70 weer verweten. Kortom, het is een heel ander stuk dan we zojuist hebben gehoord. De partita is opgebouwd als een barokke suite met verschillende dansvormen, achtereenvolgens intrada, bourrées, sarabande en gigue. De harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel staat onder leiding van Hans Klerks

Dat was Partita van Kees van Baren door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Hans Klerks. Een stuk uit 1953 in een duidelijk ander idioom dan het latere werk op de LP Wind Band Compositions van Donemus. Geert van Keulens compositie Wals is geschreven in de van Louis Andriessen zo bekende Hoketes techniek. Het orkest is opgedeeld in twee groepen en zij bestoken elkaar met zeer korte, nauwelijks melodische fragmenten die strak ritmisch met elkaar worden afgewisseld. De moeilijkheidsgraad ligt erg hoog. Voor blazers die soms een heel stuk maar een paar verschillende noten moeten spelen, kan het instuderen van deze muziek erg frustrerend zijn. Maar als het goed wordt uitgevoerd, kan er een enorme spanning van uitgaan. Wals heeft in dit stuk twee betekenissen, de wals als dansvorm en de stoomwals. Deze twee verschillende betekenissen van het woord gaan in het stuk de strijd met elkaar aan, waarbij volgens Geert van Keulen de dansvorm in ieder geval zal overwinnen. Het Northern Colorado University Wind Ensemble wordt gedirigeerd door Eugene Corporan.

U hoorde het Northern Colorado University Wind Ensemble onder leiding van Eugene Corporan met wals van Geert van Keulen. En dan nu de compositie van Willem Breuker, Insertione, wat ingezonde mededeling betekent. Het stuk ging in première op het Holland Festival in 1971. Er wordt niet vermeld welk orkest het toen speelde. Zeker is dat men bij het instuderen ervan veel plezier had, maar dat er ook discussie ontstond over hoe serieus dit werk nu te nemen was. Volgens Breuker, in zijn tekst op de LP-hoes, citaat, besloot de blaasmuziekmaffia het stuk te boycotten om hun kleingeestige muzikale wereld te beschermen tegen dit soort kannibalisme. Einde citaat. Omdat het stuk was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, probeerde Breuker het stuk onder te brengen bij de Amsterdamse politiekapel. Maar, citaat, zij verzonnen alle afgezaagde en flauwe smoezen om er niet te hoeven spelen. Breuker liet het stuk op de plank liggen omdat hij er geen zin meer in had om nog moeite te doen voor een stel stomme sukkels die hem als enige compliment gaven dat hij een betere componist was dan Beethoven omdat hij hen op een rondje kon trakteren. Voor deze plaatopname van Doornemus, begin jaren 80, werd het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium bereid gevonden zich aan Inversione te wagen. Arie van Beek leidt het orkest.

uitstraalt. Het gebruik van elektronische muziek op tape heeft de bedoeling het epische karakter van het stuk te versterken. De mythe van Sampo wordt uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Jöki. Solisten zijn de tenor Tom Niemann, in de rol van Lemminkäinen de bariton Sauli Tiilikainen, in de rol van V.D. Möhne basbariton Antti Suhonen, in de rol van Ilmarinen.

Oh,

Ακουράβα, σαν γη,

Guernica van Jan Haderman. Componist en dirigent Dirk Brossé werd in Gent geboren in 1960. Hij studeerde daar aan het conservatorium en later ook nog aan de conservatoria van Brussel en Keulen. Het best is hij bekend als componist van filmmuziek bij de films Boerenpsalm en Daans. Hij componeerde ook voor de musicals Sacco en Vanzetti en Kuifje in de Zonnetempel. Een van de recentste werken op de cd Made in Belgium is Dirk Brossé's stuk Il Signor Brossini. Hij schreef het in 2007 voor de verjaardag van zijn vader. Vandaar dat u af en toe het Happy Birthday voorbij hoort komen. En ook is de titel een verwijzing naar Il Signor Bruschino, een komische opera van Gioachino Rossini,

Il Signor Brosini van Dirk Brossé. Een verjaardagscompositie voor zijn vader. Gespeeld door de gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Terug naar Jean Absil, van wie we net ook al iets hoorden. Hij werd in 1893 geboren in Bon Secours en hij studeerde in Brussel. Als componist ontwikkelde Absil een heel eigen stijl. In 1935 componeerde hij de Petite Suite opus 20 voor klein orkest. Nog in datzelfde jaar volgde een arrangement voor harmonieorkest speciaal voor de gidsen. Onderwerp van de Petite Suite zijn drie kindertaferelen. Mars, een vrolijk kinderlied. Conte, een sprookje. En als derde Carousel, een paardenmolen op de kermis.

Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. 3 kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poots, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel Poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de cd Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het internationale festival voor militaire muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Crépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

Conclusion van Jean Segers. Heel toepasselijk als laatste werk in De Muzikant. Waarin centraal stond de cd Made in Belgium van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Uitgegeven op het label World Wind Music. De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

De fanfare van Honger en Dorst van Lieven Tavernier door Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. Vandaag kijken we in De Muzikant naar een nieuw fenomeen in blaasmuziekland. Steeds meer artiesten zien een harmonie of fanfare als een mooie alternatieve begeleiding voor hun populaire muziek. Vandaag laten we daarom Gerard van Maasakkers en G. Reinders aan het woord. Gerard van Maasakkers, de Brabantse troubadour, zingt in zijn eigen Brabantse taal. Eind jaren 70 was hij een van de eersten die met dialectzang een breed publiek wisten aan te spreken. In 2000 verscheen zijn cd Pas op de plaats. Daarop het nummer Jehan, waarin hij een ode brengt aan zijn vader en uitlegt wat zijn passie voor de blaasmuziek is.

Jehan werd geboren als de tweede zoon van Hannes Bar en van Stienve Zandvoort van Café De Linde. Hannes werkte bij Philips in de tuinen en Stien bestierde het café waar ook Fanfare de Vooruitgang repeteerde. En het was daar dat Jehan zijn liefde ontdekte voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. En als hij dan zijn lang noten aan het spelen was om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, dan stond Janneske Smulders, de dirigent, buiten te luisteren. En dan zit hij, hoor toch eens, wat een schone toon dat Jehan heeft.

Toen Jehan in dienst moest, had hij al een wapen, zijn bugel. Zo kwam hij in het muziekkorps van het 21ste regiment infanterie. En wat deed je die? Die bliezen arbeidsvitamine voor de soldaten die met de schub bezig waren aan de loopgraven. Toen het muziekkorps een groot tournee door Nederland zou gaan maken, waar Jehan zijn eigen zeer op verheugde, brak de oorlog uit. 10 mei 1940. Voorlopig geen tournee en voorlopig was het uit met de muziek.

Na de oorlog trouwde Jehan eindelijk met Marietje Habraken. Zij in haar zelfgemaakte trouwjapon, hij in zijn nieuwe slipjas en hij maakte voor haar een bruidsboeket met Stefanotis. Ze kregen 6 kindjes en ik ben de oudste. Onze vader en ik, wij waren het over verschillende dingen niet zo eens, maar over één ding toch wel. De liefde voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. Alhoewel ik dat natuurlijk maar moeilijk toe kon geven in mijn puberteit. Maar toch was er altijd weer dat stom kiepervel als fanfare de vooruitgang door de straat trok.

Onze vader en onze moeder die werkten hard. Onze vader werkte in de tuinen voor mensen die het konden betalen en s'avonds dan maakte hij tuinontwerpen. Ik zie nog die grote velle kalkpapiervormen waarop hij de boom tekende als groen ingekleurde wolken op lichtgroen gestippeld gras. En s'anderendaags dan ging hij met een bakfiets weg om die wolken in de grond te zetten. Maar zondags dan kwam ze een mugel uit de koffer en dan blies hij zijn lang noten om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, want fanfare de vooruitgang ging op concours. En als ze dan terugkwamen van zo'n concours met een eerste prijs, met promotie of toch op zijn minst een goede tweede prijs, dan maakten ze in lichtelijk beschonken toestand een muzikale wandeling door het dorp. En voorop liep dan Jan Schuts, door de weeks melkboer, zondags tamboermijtre. En Jan Schuts die gooide zijn stok met de zilveren knop nergens zo hoog de lucht in als krek bij ons voor de deur. En terwijl hij hem opving, gaf hij ons klein mannen de vette knipoog. Jan Schuts, Gruts, onze vader, Gruts. En ik nog altijd, Gruts.

0: Dat was Jehan van Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. G. Reinders, vooral als Limburgse singer-songwriter bekend, brak nationaal door met zijn hit bluesmuziek. Hierin klinkt, net als bij het nummer Jehan van Gerard van Maasakkers, de nostalgie door naar de zondagmiddag wanneer er werd geoefend of gespeeld door de dorpsharmonie. Reinders vroeg Hardy Mertens het nummer te bewerken voor blaasorkest en dat was het begin van het project Blaas mich no hoes. Mertens dirigeert de fanfare De Eendracht uit Nieuwenhagerheide met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar voren over de stoep.

G. Reinders met bluesmuziek in een arrangement van Hardy Mertens door Fanfare de Eendracht uit Nieuwenhagerheide. Van de cd Blaas mich nach Huis, ofwel Blaas me naar huis. Dat deze cd een enorm succes zou worden was misschien wel te verwachten. Op 28 maart 2008 ontving G. Reinders in het tv-programma L1 Laat van de Limburgse Omroep zijn eerste gouden cd voor de verkoop van meer dan 15.000 exemplaren van het album. Deze unieke plaat verscheen in september 2005 en is opgenomen met 15 van de beste blaasorkesten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Ieder lied wordt door een ander korps uitgevoerd. Er spelen in totaal zo'n kleine 1000 muzikanten op mee. De tweede cd met arrangementen voor blaasmuziek, Blaas mich land door, Blaas me het land door, heeft nu ook al bijna goud. Van de eerste cd nu twee nummers in een arrangement van Steven Walker. Harmonie De Volksgalm uit Ziggen-Zussen-Bolder, onder leiding van Frank Rauschop speelt het Veurioor. En de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Norbert Nozy, Den Hof.

hoofd, daar steekt dat bijnske. Daar zitten we voor zondagsmorgens met z'n twee. Dan loest er vanuit loeien van de klokken, maar ik hoef niet meer.

barzelt van de merels met klein mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooind. En er zijn er bij ze van die klein dikke frekke merelkereltjes. Die schieten die voor de putten kieken te gaan van wat loopt dat gekke vent die toch rond.

Zing ik. Wat blijft het toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jong doe als aad, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan als enig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik even zingen, dan morgen een liedje toch.

G. Reinders zong het Feurior met harmonie de Volksgalm uit Ziegen-Zussen-Bolder en Den Haaf met de Koninklijke Harmonie van Thorn. G. Reinders is momenteel voor het derde seizoen bezig met een theaterprogramma waarin hij iedere avond met een ander plaatselijk blaasorkest optreedt. Deze formule blijkt zeer succesvol in heel Nederland. Voor seizoen 2008-2009 is hij volgeboekt en er staan nu al optredens voor 2009-2010. De teksten van G. Reinders zijn autobiografisch en hij schetst een wereld waarin je je als luisteraar makkelijk kunt herkennen. Twee nummers die dat mooi illustreren zijn het Krutsbeeld op het Krutspunt door Harmonie Sint-Michael van Thorn onder leiding van Erik Somers en Processie door de fanfare Sint-Laurentius uit Leeuwen onder leiding van Verkolen.

snap de pas wie het soort, toen hij die eiwaterschapskaart had gekocht. 88, Schravenhagen, uitgeverij Martinus Nijhoff, door Vonderwater zorg. Hij zag kinderkiegen zijn wat er stijt op de hoek van de kerkstraat en de Dalakkerweg. Ik vond het al zoet typisch, wie ik de nooie mens door in de gaten kreeg. De heur zit, onze paard, ik kom het helden, dat ik al de helden is. En hij zag, kijk daar, op het kruidspunt stond vroeger een kruidsbeeld. Van onze leven hier. En let maar eens op, de nooie mens als hij dan even fietst, de heft zijn hoor op, elke keer. Op het kruidspunt stond

En in de vijfde klas kwam er een Hollander. Die was op de Sint-Jozefschool. Die hoefde nooit met naar de kerk. Dat was nu een protestant. En hij vertelde in een spreekbeurt. Bij haar gingen ze gans anders te werk. Het was voor ons een openbaring. Dat er kerken waren zonder beelden, zonder heiligen en met geen Latijn. Hoe ze niet kosten biechten en hoe volgens hem zelfs kinderen soms mochten drinken van de wijn. En de meester zag, vroeger hadden ze allemaal het kruidsbeeld van onze leven hier.

zoals op het kruidspuntje, de stongvreugde een kruidsbeeld van onze leven heer. En ieders keer als hij daar neven fietste, dan sloeg er een kruids bij naaien meneer.

een herder. In de processie. Met een schub, een hoed, een poefbox en een majoel. En ene keer liep mijn pap

Merdeau in dat dorp. Is nu nooit meer processie. Dat veld waar mijn zuster bloemen plocht, is nu het Willem-Alexander in de

Je hoorde het Krutsbeeld op het Krutspunch en Processie van G. Reinders. Met achtereenvolgens de harmonie Sint Michael van Thorn en de fanfare Sint Laurentius uit Leeuwen. Over G. Reinders en zijn bijzondere relatie met blaasmuziek wordt heel lovend geschreven. Het aantal optredens dat Reinders geeft samen met blaasorkesten uit alle windstreken is de 100 inmiddels al ver gepasseerd. Zijn lied Bluesmuziek is een regelrechte tophit en heeft zelfs de 27e plaats in de nationale

Deze opname van Brassband De Waldzang werd gemaakt in Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 2003. U hoorde Chivalry van Martin Ellerby. Tot slot een brassbandcompositie van Philip Spark, de Britse componist die op dat terrein bijna iedereen achter zich laat. Philip Spark componeerde Mountain Song in 1987. Hij werd geïnspireerd door de omgeving van Mariehoven in Oostenrijk, waar hij een paar keer met vakantie was. Net als Peter Graham met On Alderley Edge schreef Spark een erg programmatisch werk. Op zondagmorgen is het dorp rustig en vreedzaam en hoort men alleen de kerkklokken. Een rustige wandeling voert naar het nabije gebergte en dan blikt men terug op het prachtige Zielerdal. Hoe hoger men klimt, hoe mooier de vergezichten worden. Op de terugweg naar het dorp wordt de wandelaar weer verwelkomd door de kerkklokken.

U hoorde Mountain Song van Philip Spark door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Opgenomen in 1993 tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met opnames van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. Over 4 weken in dit programma deel 2. En dit programma is De Muzikant, dat voor de concertzender werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we u van het Fine Arts Brass Ensemble Fanfares and Questions horen. En dat is het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

Dat was het Fine Arts Brass Ensemble met Fanfares and Questions. Het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

U luistert naar de Concertzender, waar het nu tijd is geworden voor ons programma De Muzikant. In deze aflevering staat de Nederlandse componist Jacob de Haan centraal. Hij werd geboren op 28 maart 1959 in Heerenveen, kreeg piano- en trompetlessen, studeerde orgel en schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en heeft vanaf de jaren 80 veel succes als componist van blaasmuziek, waarin die gekenmerkt wordt door een filmmuziekachtige combinatie van stijlen. Luister om te beginnen naar de Westvoort-ouverture, genoemd naar het Nederlandse dorp Westervoort. Een openingswerk met één hoofdmotief dat meteen aan het begin te horen is door het scherpe koper. Het wordt uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan, en dat is de broer van Jacob.

De Westvoort-ouverture van Jacob de Haan, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan. Een tweede werk nu van Jacob de Haan, getiteld Diogenes. Het bestaat uit drie delen, met elk een legende over deze Griekse filosoof als inspiratiebron. Het derde deel is gebaseerd op het bekendste verhaal rondom Diogenes, die eens op klaarlichte dag door de straten van Athene schijnt te hebben gelopen met een lantaarn op zoek naar eerlijke mensen. Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings.

Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. Vijf korte werkjes nu, verzameld onder de titel The Universal Band Collection. In het eerste deel, Western Girl, rijdt een meisje uit het westen van de Verenigde Staten op haar paard door de prairie, dromend over haar toekomst. Het tweede deel heet Just a Ballad, het derde Play the Game, het vierde San Diego, dat gaat over een Mexicaanse vluchteling die geniet van zijn vrijheid in de Verenigde Staten, en het vijfde heet Final Dance. De Universal Band Collection wordt gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan.

de Universal Band Collection van Jacob de Haan, gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan. Het volgende stuk, Festa Pesana, gaat over het jaarlijkse folkloristische dorpsfeest in Lunteren op de Veluwe. Hierin komt het lied Wiens Nederlands Bloed even voorbij, een lied dat met een andere tekst bekend staat als het Lunterense volkslied. Daarna komt het dorp weer tot leven, want dan gaat het stuk over de volgende ochtend. Met paarden bespannen wagens denderen door de straten. Een traditionele volksdansgroep danst een wervelende wals en alles eindigt met een optocht naar de kerk. Festa Pesana wordt gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Festa Pesana van Jacob de Haan werd gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. We gaan verder met het stuk Choral Music van Jacob de Haan, gebaseerd op de koraalmuziek Sollt ich meinem Gott nicht singen van de 17e eeuwse componist Johann Schopp. Het is allesbehalve een traditionele koraalbewerking. Het begint met een flitsende opening en pas tegen het eind hoort u de koraalmelodie in zijn oorspronkelijke vorm. Luister nogmaals naar de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Choral Music van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. En na een werk dat Choral Music heet, moet er ook maar een stukje koor klinken. De Missa Brevis is een mis voor koor en blaasorkest. Jacob de Haan schreef het ter gelegenheid van het 1000ste geboortejaar van paus Leo IX in zijn geboorteplaats Eguisheim in de Elzas. Vond dat op 23 juni 2002 vond de première van deze mis plaats, onder leiding van Jacob de Haan zelf. De opname die u nu hoort is een bewerking van de live registratie hiervan voor de Franse televisiezender France 2. Uit de Missa Brevis hoort u het Benedictus, uitgevoerd door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven.

Dat was het Benedictus uit de Missa Brevis door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van componist Jacob de Haan. Als laatste grote werk van de Haan draaien we nu de Symphonic Variations. Uitgangspunt voor dit stuk is een Passacaglia-thema. Een Passacaglia is een virtuose dans uit de 17e eeuw. In de baslijn komt steeds hetzelfde thema terug, maar daarboven worden in de hogere stemmen hoog gevarieerd. Jacob de Haan

is behalve componist ook organist en hij baseerde de opzet van dit stuk op de overbekende Passacaglia in C klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. Luister naar de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansma.

Dat was de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen met Symphonic Variations, gecomponeerd door Jacob de Haan. En dat was de componist die vanavond centraal stond in De Muzikant, een programma dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag composities van de Engelse componist Philip Spark. Hij werd in 1951 geboren in Londen en studeerde compositie, trompet en piano aan de Royal College of Music. Tijdens deze opleiding groeide zijn belangstelling voor blaasorkesten. Hij speelde in het harmonieorkest van het college, vormde een brassband met medestudenten en schreef zijn eerste composities voor blaasorkesten. We openen met een recenter werk van Spark, een compositie uit 2003, Masquerade. En dat is ook het titelstuk van de cd waar de muziek die we u in dit programma laten horen van afkomstig is. De cd is uitgegeven door Anglo Records. Masquerade bestaat uit 4 delen, overture, elegy, interlude en finale. U hoort de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma.

Dat was Masquerade van Philip Spark. Oorspronkelijk geschreven voor de Stadtmuziek Wielesau uit Zwitserland en gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Een compositie van Spark uit 2002 is de Hymn of the Highlands. Het idee was om een uitgebreid en thematisch stuk te maken waarbij de solisten van een brassband voor het voetlicht komen. Er is gekozen voor een Schots thema, maar er zijn geen volksliedjes gebruikt. De namen zijn verwijzingen naar geografische plaatsen in Schotland. Het nu volgende Strathcaran is één deel uit The Hymn of the Highlands in een bewerking voor harmonieorkest. Het is een energieke zwaarddans waarin snelle en langzame tempi worden afgewisseld. Het dorp Strathcaran ligt aan Loch Caron, dicht bij het Isle of Skye.

U hoorde Strathcarron, de zwaarddans uit Hymn of the Highlands van Philips Park, door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. De volgende compositie van Philips Park, Pastime with Good Company, is een bekend thema geschreven door Hendrik de VIII. Als jonge man was hij een begaafd atleet, danser en componist. King Henry schreef liederen, gedichten en ensemblestukken. Pastime with Good Company is ongetwijfeld zijn bekendste lied. Philips Park maakte er een meeslepende compositie voor harmonieorkest van. Luistert u naar het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Pastime with Good Company, een thema van Hendrik de VIII, bewerkt door Philip Spark voor harmonieorkest en gespeeld door het Rundfunkblaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober. Al snel na zijn eerste composities voor blaasorkest werd duidelijk dat dit de uiteindelijke passie van Philip Spark zou worden. De ene opdracht voor een compositie volgde op de andere. Bevriende klarinettiste Linda Merrick mocht in tegenstelling tot andere opdrachtgevers wel bij Philip Spark over de schouders meekijken. Zij adviseerde hem over de technische moeilijkheden van het instrument en het leggen van accenten. Dat leidde tot het driedelige Clarinet Concerto. Linda Merrick speelt het hier samen met het Rundfunkblaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.